0: Tom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen leek het Sprookjesbos wel een heus beeldenbos.
1: Waar blijven ze nou? Ze hadden er al lang moeten zijn. Keu, waar zit je? Ka! Kijkie, kijkie! Ach, jij niet, rare snoeshaan. De andere kabouters, waar blijven ze nou? Ka? Gek, hij is niet thuis. En zijn kruiwagen is ook weg. Oh, dan is hij vast al aan het werk. Kijkie, kijkie! Nee, die tuinkabouter heb ik nog nooit gezien. Hij heeft precies zo'n kruiwagen als Ka. Mooi hoor. Tjonge, nog één. Het lijkt hier wel een tuincentrum. Weer één. Wat een grote zeg. Dat is geen kabouter. Dat is de vakier. Vakier, zeg wat. Hij is een standbeeld geworden. Hij is betoverd. Oh, maar dat zijn die andere standbeelden. Mijn broertjes. Ze zijn behekst. Oh, er is er maar één die dat gedaan kan hebben. Oh, Roodkapje en Klein Duimpje. Oh, Langnek. Jij ook al? Oh, de heks heeft het hele Sprookjesbos betoverd. Wacht maar tot ik haar te pakken krijg. Zeg, lelijke heks. Jij denkt misschien dat je grappig bent, maar dat ben je helemaal niet. Tover meteen mijn vriendjes terug. Heks? Hallo? Heks? Als je me nou...
2: Akababa... Ababa kadra... Lastig hekshandschrift.
3: Moeilijk, hè, lezen. Laat mij maar even.
2: Nee, wacht. Nu gaat het goed. Abacadabra bakpatat. Gelukt. Nog maar één. Dan is het beeldenbos af.
1: Oh, hij heeft het toverboek van de heks gestolen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
2: Hier kom jij.
1: Help! Mij krijg je niet.
2: Hier kom jij.
1: Mij krijg je niet.
2: Kom naar buiten!
1: Kom jij maar binnen! Dan krijg je thee!
2: Huh? Wacht even. Hoe raak ik daar naar binnen? Dat zoeken we even op. Aha! Inimalisatie.
4: Is de thee al klaar?
1: Nog niet. Het water staat op.
4: Goed. Eerst thee, dan toveren.
1: Doet u dat eigenlijk al lang, dat toveren?
4: Nee, sinds kort. Het is een nieuwe hobby.
1: Dus u kunt het nog niet zo goed?
4: Met dit boek, hè, tover ik alles wat ik wil.
1: Dus u zou ook nog kleiner kunnen worden?
4: Natuurlijk.
1: Doe eens.
4: Hier. Monominimolecuul.
1: Geweldig.
5: Haha, zie je wel? Met dit boek, hè, kan ik alles. Is de thee klaar?
1: Ja, hoor. Hier is alvast een kopje.
5: Wie doet al licht hier uit? Hallo? Laat me hier uit. Geef eens antwoord. Het is hier ook nog glad van binnen. Doe dat kopje.
0: Zo kon Kokabouter iedereen weer terugtoveren. En werd het beeldenbos gelukkig weer een sprookjesbos. En de reus, die liep die middag ook weer rond. Maar wat had hij nou op zijn hoofd?
2: Is er iets? Zie ik er raar uit of zo?
0: Haha, zo zie je maar weer. Je kan beter niet aan andermans spullen zitten. Zo stal de wolf bijvoorbeeld eens de toverlamp. Maar ach,

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

mooi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Oh,

0: in de nacht. Poesel en Pip slapen vanavond gezellig bij tante Perenboom, want het is een hele warme nacht. Ze moeten natuurlijk wel gaan slapen. Het is al heel laat en voor je het weet is het weer morgen.
1: Oh, ik vind de maan zo mooi, Woezel. Ik zou zelf wel een maantje willen hebben.
2: Zelf wel een maantje willen hebben?
1: Ja, een maantje voor in ons hok. Dan hebben we altijd een lichtje als het nacht is.
2: Oh ja, wat een goed idee. Dan haal ik toch gewoon een maan voor je, Pip.
1: Past die in ons hok dan, denk je?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Maar die staat toch veel te hoog? Dat durf jij toch helemaal niet?
2: Heus wel, makkie. Ik spring gewoon heel erg hoog. Of ik klim in de hoge boom.
1: De hoge boom? Die is veel te gevaarlijk. Zelfs Burboes vindt dat. En die kan heel goed klimmen. Blijf maar gewoon hier.
2: Pip denkt dat ik het niet durf. Nou, echt wel. Ik ga gewoon de maan voor haar halen.

0: Straks moet ik hier voor altijd boven blijven.
1: Pip! Woesel, waar ben je? Woesel? Wat doe je daar?
0: Pip, help! Ik durf niet meer naar beneden.
1: Hou je goed vast, Woesel. Ik ga hulp halen. Purpoes, Woesel heeft iets doms gedaan. Woesel zit boven in de hoge boom. En hij kan niet meer naar beneden. We moeten hem helpen.
2: In de hoge boom? Woesel? Oké, ik kom.
1: Ja, hey, Woesel. Alleen poezen klimmen in bomen. Honden kunnen niet klimmen. Hou eens op met plagen, buurboes. Je moet hem juist helpen.
2: Miauw. Nou goed. Ik kom eraan, Woesel.
1: Kom maar mee, Woesel. Je kunt het best.
2: Ik pak je staart wel vast en dan lopen we achteruit.
0: Oh, oké.
1: Kom maar. Oh, lieve Woesel. Ik ben zo blij dat je weer beneden bent.
0: Dank je voor het redden, buurpoes.
2: Tuurlijk. Maar nou ga ik weer slapen, hoor. Het is midden in de nacht.
0: Ik wilde de maan voor je halen, maar ik kom er net niet bij.
1: Gekkie. Het was toch maar een grapje? Wie klimt er nou ook in de hoge boom? Wel stoer, hoor.
0: Ik heb wel deze voor je meegenomen. Voor in ons hok.
1: Bijna net zo mooi als de maan, Woesel. Dank je wel.
3: In de zachte, witte gloed van het maanlicht is iedereen in de tovertuin in een diepe slaap. En trouwens, niet alleen in de tovertuin. De maan is overal het lichtje in de nacht. Over de hele wereld. Voor alle kinderen. Voor iedereen.
4: Meer muziek, minder schermtijd.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok. Dat zal lekkers maken. Dat zal lekkers maken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten smakelijk allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn.
4: Maar wat? Reuze slimheks, het spek is van ons.
5: Nog niet.
4: Hoezo niet? Het ligt daar.
5: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
4: Oh ja, dom.
5: Snel, stil dat stuk spek, sufferd.
4: Oh ja.
2: Hé, kijk, daar is de reus.
4: Dat zal lekker smaken.
3: Hé, kijk nou. Hoe
2: kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
4: Wat ben jij toch slim?
5: Ja.
4: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
5: 2! Hersenloze gansworst.
4: Ja, ik wist het wel hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hocus jocus. Nee, dojo pocus.
5: Hou op! Ik doe het nog één keer. Hocus pocus jadocus.
4: Ja, dat was het.
3: Zo.
4: En nu gaan we eten.
5: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar waarom eigenlijk niet?
5: Omdat we het gaan bewaren, slaagselhoofd.
4: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
5: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
4: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
5: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat KKK en Kuur niet bij kunnen.
4: KKK?
5: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
4: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet hoor.
6: Ha, reus.
4: Wie ben jij nou weer?
6: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
4: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
6: Voor ons?
4: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
6: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
4: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
4: Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Q?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
4: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
4: Kou De Winter? Oh, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
4: Ja? Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
4: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
5: Ha, reus, vertel, waar heb je het spek gelaten?
4: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
5: Een wat? Gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
4: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Hallo, wat leuk dat je weer luistert. En heb je er ook zin in? Nou, ik in ieder geval wel. En ik ben Dirk Schelen, maar dat wist je natuurlijk al. We gaan allemaal liedjes draaien en zingen. Maar we gaan iets speciaals doen vandaag, dat vind ik. Want ik ben ooit begonnen als muziektherapeut voor kinderen met een beperking. Dat zijn kinderen die wat moeilijker kunnen leren of die wat minder begrijpen of die een beetje ziek zijn. En daar heb ik mijn allereerste liedjes voor geschreven. En weet je wat mijn allereerste liedje was? Dat was Het is de schildpad. Het is natuurlijk een heel langzaam liedje, want een schildpad loopt heel langzaam. En op een gegeven moment zeg ik, pad. En dan mag je meedoen, pad. Luister maar.

Dat was het liedje van de schildpad. En ik gebruikte muziek en liedjes om die kinderen allemaal dingen te leren. En dat vond ik hartstikke leuk. En weet je wat mijn tweede kinderliedje was wat ik schreef? Dat is een liedje om lekker te kunnen gaan bewegen. Dus ga maar staan, want we gaan zingen. Voetje, voetje!

0: voeten. Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten. Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten. Rennen, rennen, rennen, rennen, rennen, rennen.
1: Haha, heb je lekker meegerend? Ja. En als je hoort dat het liedje heel eenvoudig is opgenomen. Je hoort gewoon een gitaar en een basgitaartje. En gewoon lekker zingen. Nou, ik ging ook met de kinderen muziek maken. En dan hadden we zo'n instrument wat je kan schudden. Een tamboerijn. Zo'n rondje met belletjes eraan. Nou, misschien heb je iets in huis om lekker te gaan rammelen of op te gaan slaan. Doe maar lekker mee met mijn liedje, de tamboerijn. Zingen.

Wat een gekke mevrouw, hè, die meezong. Dat is fijn, maar wel, wel leuk. Zeg, ik ging met de kinderen muziek maken met allerlei dingen. En ik had bijvoorbeeld een sleutelbos. Ik zal hem eens even laten horen. Had ik in mijn zak. Ik dacht, daar kan ik toch ook wel muziek mee maken. Misschien heb je ook wel een sleutelbos die je even van papa of mama of opa en oma mag lenen. Daarna wel weer teruggeven, hè. En dan gaan we daar muziek mee maken met mijn liedje De Sleutelbos.

0: Aan mijn kleine pink.
1: Ja, nou, leg de sleutelbos maar weer weg of geef maar weer terug. Anders kunnen ze, ja, papa of mama straks niet meer weg met de auto. Of kunnen ze de deur niet meer uit. Ja, want ik maakte heel veel muziek met de kinderen. En ik maakte ook allemaal geluidjes. En er was ook een meisje die kon, ja, hoe zal ik het zeggen, heel moeilijk contact maken. Ze kon niet zo goed praten. Ze kon niet praten en ze keek me niet aan. Ik dacht, ja, hoe kan ik nou toch iets leuks doen met de muziek met haar? En toen ging ik op een geluid maken, bijvoorbeeld op een trommel slaan of op een bekken, of ik deed iets op de gitaar. En toen keek ze ineens. En toen ging ze daarnaar kijken en toen dacht ik, oh, ik heb haar aandacht. Nou, en na een tijdje had ze door dat ik dat geluid maakte op de gitaar. En toen gingen we samen op de gitaar spelen of samen op het bekken spelen. Leuk, hè? Dus hadden we ineens contact, deden we iets samen en op een gegeven moment wilde ze de deur uit. Dat was alweer een tijdje later. En dan pakte ze mijn hand en ging ze naar de deurkruk en dan maakte ze met mijn hand de deur open. Dus langzamerhand leerden ze steeds meer dingen samen te doen. En dat heeft wel, de muziek heeft daar wel bij geholpen. Nou, dan zal ik je nog iets anders grappigs vertellen. Het volgende liedje. Al deze liedjes komen van mijn eerste cd, mijn eerste album, staat ook op Spotify. De Liedjesspeeltuin, de allereerste. En dit liedje stond er ook op. En het gaat, ik zal het vertellen, over de brandweer. En er gingen mensen het in de auto draaien. En dan hoorden ze ineens de sirene. En dan schrokken ze zich rot. Dan stopten ze, dachten ze, help, er komt de brandweer aan. Maar het was gewoon mijn liedje. Luister maar naar mijn liedje van de brandweer. Hoor je? Een echte sirene.

Zo, kort liedje. Ja, tegenwoordig maak ik iets langere liedjes. Hè? Maar ik vond het ook wel leuk toen. Van die lekkere korte liedjes. Nou, iets wat jij volgens mij heel leuk vond. En wat ik ook op mijn werk deed. Dan gingen we met z'n allen bellen blazen. En allemaal een busje bellen. En lekker bellen blazen. Soms viel er een busje om. Dan was het een troep op de grond. Maar dat ruimden we dan weer op.

0: kapot, pats. Maar ja, het leukste is natuurlijk als je met je vinger al tegenaan kan prikken, dat die dan boven je vinger uit elkaar spat. Ik heb toen voor mijn werk ook een liedje geschreven over de dagen van de week. Ja, de dagen van de week? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, weet je wat? We gaan het gewoon even zingen met z'n allen met mijn liedje Maandag.
1: En de

de dagen van de week geoefend. Nou, ik was laatst ergens en toen ging ik filmpjes maken. En toen zei die meneer van de filmstudio, die zei... Ja, ik dacht Dirk Schelen komt hier, die ken ik helemaal niet. En toen zei ik dat tegen mevrouw. En toen zei die, nou, je zingt anders iedere avond met je dochter dat liedje Tanden Poetsen. Dus daar ben jij, ja, daar ben ik, dat liedje van Tanden Poetsen. Nou, pak je tandenborstel erbij, we gaan tanden poetsen of steek je vingers in je mond als een tandenborstel. Daar gaat-ie!

0: Wim onze tanden gepoetst.
1: Ja, en ik ging natuurlijk ook heel veel muziek maken met de kinderen. En toen had ik een mondharmonica. Ken je wel? Ik heb even niet bij de hand, maar daar blaas je even op. En dan deelde ik een heleboel mondharmonica's uit aan de kinderen. En dan ging ik gitaar spelen. En dan gingen we met z'n allen lekker dansen en mondharmonica spelen. Luister maar naar mijn liedje, de mondharmonica. MUZIEK.

Jee! En weet je wie de mondharmonica speelde? Dat was Hans van Altena. Die kon echt heel goed spelen. En op een gegeven moment heb ik tegen Hans gezegd: Hans, ik vind je zo mooi spelen. Kan ik van jou een lesje krijgen? Oh ja hoor, ik een keer naar hem toe. Heeft hij me wat geleerd? Ik heb inmiddels de mondharmonica gevonden. Leuk hè, heb ik van Hans geleerd. Dus nu kan ik zelf mondharmonica spelen bij mijn liedjes en bij de optredens. Nou, we gaan even verder. Ik maakte ook muziek met een elastiekje. Weet je wel, zo'n elastiekje wat de postbode laat liggen. En die trek je uit en hoor je doing, doing, doing, doing, doing. Ik dacht, nou, met al die kinderen gaf ik zo'n elastiekje. Deed je om de tafelpoot, om de stoelpoot. En dan gingen we allemaal doing, doing, doing muziek maken met een elastiekje. En dit liedje heb ik erbij gemaakt.

Ja, doing, doing. Nou, en ik werkte natuurlijk als muziektherapeut met kinderen. En er kwamen ook kinderen uit Marokko en kinderen uit Suriname en allerlei landen. Weet je wel, waar de ouders geboren waren en die hadden die achtergrond. Dus ik dacht, ja, dan is het natuurlijk ook wel een liedje leuk om een liedje te zingen uit zo'n cultuur. Dus ik heb ook een Surinaams liedje ingestudeerd. En het heb ik gezongen met de kinderen en op de cd liedje speelt en gezet. En dat heet Pingi Pingi Kasi. Pingi.

0: gaat over een muisje. Nou, dat hoorde je, die rende weg. Ja. Ja, want ik ben begonnen met kinderliedjes schrijven voor mijn werk. Voor de kinderen die wat moeilijker kunnen leren of die wat moeilijker mee kunnen komen. En je hebt natuurlijk allemaal kinderliedjes al van zag twee berenbroodjes smeren. Altijd is kotjakje ziek. Maar ja, ik dacht ja, weet je wel. Ik vind het leuker om te zingen over dingen waar de kinderen zelf mee bezig zijn. En wat ze willen leren. Nou, daar was er een jongen en die was blind. Die kon niet zien. Nou, en als je blind bent en niet kunt zien, dan moet je wel voelen hè, hoe de tafel, waar de tafel is, of waar de stoel is, of waar de muur zit. Maar dat durfde hij niet, want hij was heel bang dat het een beetje ruw of scherp zou zijn. Dus hij durfde niet te voelen. En toen hadden ze een bord met een schuurpapiertje en een sponsje. En daar oefenden ze mee met die jongen om een beetje te leren voelen. Hè. En er zat ook een zachtje tapijt in. Nou, dat wilde hij ook niet. En toen hadden ze gevraagd, kan je er niet een liedje bij maken, Dirk? En toen ben ik begonnen met... Ja, het doet prik, prik, prik. Aan mijn handen, het doet prik, prik, prik. Aan mijn vingers. En dat vond hij zo leuk, want hij hield heel erg van muziek. En hij begon helemaal te dansen erop. En terwijl hij begon te dansen op het liedje prik, prik, prik, kon ik dat bord met die schuurpapiertjes aan hem bieden. En toen durfde hij te voelen. En hij durfde dat ineens. En daarna kon hij ook veel makkelijker de tafel voelen en de muur. Dus het heeft hem enorm geholpen om me... Dus verder te kijken dan, verder te kijken. Hij kon natuurlijk niet zien, maar om te ontdekken wat er om hem heen was. Dus wel bijzonder dat een liedje zo kan helpen. Nou, wil je het horen? Het liedje heet Prik Prik van de Liedjespeeltuin.
1: Ja, het doet prik.

0: prik.
1: Oh!
2: Prik, prik. Wel bijzonder, hè, dat je met een liedje zoiets kunt doen dat iemand die ergens bang voor is, het dan ineens durft naar zo'n liedje. Ik vond het wel heel bijzonder dat het zo gewerkt heeft. Prik, prik. Nou, als we het toch over prik, prik hebben en over je vingers. Ik heb natuurlijk een liedje over vijf vingers. En ik trad een keer ergens op. En toen was er een jongetje. Die had iets aan zijn hand. Die was een beetje gehandicapt. Dus die had twee vingers minder of zo. En ik zat dat liedje te zingen. En tijdens het liedje zag ik ineens dat hij heel sip keek. Omdat hij natuurlijk geen vijf vingers had. Dus toen ben ik gaan zingen. Nou, ik weet niet meer precies wat ik zong, maar ik zong iets. Nou, heb je twee vingers of zo? Of doe met je hand, weet je al. Iedereen doet mee. En toen moest hij heel erg lachen, want dan hoorde hij er ook bij. Dus dat was wel heel leuk dat hij toch dan ook lekker met dat liedje meedeed. Maar dit liedje heet in ieder geval Vijf Vingers.
0: Ja, ik heb...

0: Mijn Pink.
1: Yeah, dat is mijn Pink, ja. Nou, we hebben allemaal liedjes gezongen die ik zong op het dagverblijf waar ik als muziektherapeut werkte. En aan het eind van zo'n half uurtje muziek gingen we natuurlijk lekker met z'n allen dansen. En er was een Spaans liedje dat heette Bamboleo, Bamboleo. Ik dacht, nou, als ik het nou een beetje aanpas, dan hebben we onze eigen Bamboleo.

Yeah, dat was dansen. Heb je lekker meegedanst? Nou, je hebt allemaal liedjes gehoord van mijn cd De Liedjes Speeltuin, die ik toen geschreven had voor mijn werk met de kinderen. En die heb ik later opgenomen. Dus nu kunnen jullie ze lekker allemaal luisteren. En die mevrouw die de hele tijd meezong, dat was Jacqueline Nolte. Misschien wel leuk om te weten. Nou, jammer, maar het is afgelopen. Maar nog niet helemaal. Want... Dit

0: volgende keer. Nou, dat was hartstikke leuk. Leuk dat je geluisterd hebt. En al die liedjes kun je luisteren op mijn Spotify. En op YouTube, mijn YouTube, kun je heel veel filmpjes kijken. Iedere week een nieuw filmpje. Ik zou het heel lief vinden als jullie zouden abonneren. Daar help je me mee. En het leukste is als je natuurlijk naar een optreden toe komt. Op www.dirkschelen.nl kun je zien waar ik allemaal optreed. En ik kom binnenkort vast wel een keertje bij jou in de buurt. Kun je lekker de voorstelling zien. En de afloop is natuurlijk een meet and greet en kan ik je ontmoeten. Nou, leuk dat je geluisterd hebt en tot de volgende keer. Hè. Dag! Woe!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
2: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Mevrouw Suikerspin, we gaan weer van start met een nieuwe show. Heeft u wel zin in?
1: Oh, meneer Kaasschaaf, ik heb er zo ontzettend veel zin in. Kan niet wachten, maar dat komt ook wel door het thema van vandaag.
0: Oh, ja, ik heb geen idee. Wat is het thema?
1: Nou, het thema is vragenronde.
0: Vragenronde?
1: Ja, we krijgen namelijk zo ontzettend veel vragen binnen. Nou, over ons, over het pretpark, you en Julia. Dus dit is het perfecte onderwerp.
0: Ah.
1: Het onderwerp van deze week is dus vragenronde.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja, maar wacht even. Waar zijn al die vragen dan?
1: Nou, die heb ik hier bij me, maar die moet ik nog wel even uitzoeken. Weet u wat? De jongens en meisjes gaan even lekker zingen en dansen. En dan zorg ik dat ik alle vragen op orde heb.
0: Goed idee. Tot zo allemaal.

0: Mevrouw Suikersbin, is het gelukt met alle vragen?
1: Oh, maar natuurlijk. Ja, ik heb een paar vragen uitgekozen en die gaan wij nu samen beantwoorden. Bent u er klaar voor?
0: Ja, zeker weten. Gooi hem er maar in.
2: De vraag van vandaag.
1: Even kijken. Ah ja, de eerste vraag komt van Marijke.
0: Leuk. Hey,
1: het is een vraag voor u. Wat is uw favoriete liedje?
0: Oh, dat vind ik gelijk een hele lastige vraag. Zeg, ja, ik heb namelijk heel veel liedjes die ik leuk vind. Maar toevallig luister ik deze week heel vaak naar het liedje Hyper de Piep Hoera. Dus voor nu is dat mijn lievelingsliedje. Ja, die is zo lekker vrolijk.
1: Meneer Kaasgraaf, zullen we daar anders even naar gaan luisteren?
0: Dat is een leuk idee, zeg. Dansen jullie mee op Hyper de Piep Hoera. Oh, leuk.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Oh, mevrouw Suikerspin, wat een leuke liedjes weer, hè?
2: Oh, heel leuk.
1: Ja, maar wacht even. We zijn natuurlijk bezig met het thema vragenronde. Ja. Dus heeft u nog meer vragen binnengekregen?
2: Oh, jazeker. Ja? Ja, hier is die. Tom vraagt tot wanneer het pretpark geopend is.
1: Dat is een hele goede vraag. Het pretpark is over het algemeen geopend tot ongeveer 5:00. Maar wij hebben natuurlijk ook een paar speciale avonden.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaan we met z'n allen lekker laat naar bed.
2: Oh, zo leuk.
1: Ja, dan blijft de Julianentoren tot lekker laat open.
2: Oh, leuk.
1: Maar over het algemeen tot 5:00.
2: Ja.
1: Ja, hey, maar mevrouw Suikerspin, ik zie hier ook een hele leuke vraag voor u. Eens even kijken.
2: Spannend.
1: Wat is het lievelingseten van mevrouw Suikerspin staat hier?
2: Oh, jeetje. Nou ja, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Ja. Meneer Kaasgaaf, ik vind zoveel lekker. Ja, hey, wist u dat ik daar een keer een liedje over heb gezongen?
1: Oh,
2: ja,
1: maar.
2: Daarin benoem ik eigenlijk alles wat ik lekker vind.
1: Oh, dat wist ik niet. Nou, laat maar horen.
2: Ja, kom op.

0: Oh, meneer Kaasschaaf, wat was dat een leuk liedje, zeg.
1: Ja, hè? Ja, en mevrouw Suikerspin, eigenlijk hebben we de vraagronde al gehad. Maar ik zie hier nu een vraag liggen, die gaat over dieren.
0: Oh, ja.
1: Dus daar kunnen we bij één iemand terecht.
0: Ja.
1: Bij Kasterientje.
0: Nou.
1: We gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: Het dierenweetje van Kasterientje.
3: Hey kids, hier Kasterientje. Vandaag ben ik in Tanzania. Ja, in een enorm natuurgebied in Afrika. Ik rijd rond in mijn jeep en ik ben op zoek naar de koning van de dieren. Ja, en kijk daar eens. Onder de boom ligt een leeuw. Hij ligt lekker te slapen. Wist je dat een leeuw wel 20 uur lang kan slapen? Leeuwen worden vaak de koning van de dieren genoemd. Een mannetjesleeuw herken je meteen aan zijn lange manen. Een van zijn taken is om de groep te beschermen tegen andere leeuwen. En wist je dat een leeuw zo hard kan brullen dat andere leeuwen hem wel op 8 kilometer verderop kunnen horen? Oh jee. Ik zie daar wat in het hoge gras. Dat zijn vrouwtjesleeuwen. En ze zijn aan het jagen. Vrouwtjesleeuwen doen namelijk het grootste deel van de jacht. En ze werken samen als een echt team. En ze sluipen heel stil door het gras. En volgens mij hebben ze mij gezien. Oké, tijd om te gaan. Oké, gas. Dus mijn les van vandaag, samen sta je sterk. Tot de volgende keer!

0: Ja, mevrouw Suikerspin, het zit er weer op. Oh. Het einde van de show.
1: Meneer Kaasgraaf, wij zijn nog helemaal niet klaar met de vragenronde. We gaan nu nog een paar vragen doen.
0: Oh, okay,
1: wat is uw favoriete getal? Favoriete kleur?
0: Blauw en
1: favoriete
0: geel.
1: Eten?
0: Favoriete eten is alles wat
1: favoriete
0: u maakt.
1: Favoriete dier?
0: Favoriete dier is
1: favoriete
0: een hondje.
1: Seizoen.
0: Het seizoen is paars.
1: Favoriete muziek?
0: 25. Hè, mevrouw Suikerspin?
1: Hoe hoog is uw hoed?
0: 86 meter.
1: Wat voor sterkte heeft u, meneer Bril?
0: Stop, stop. U gaat te snel. Ik kan... Weet u wat? Zet die vragen maar allemaal op de mail naar Hallo Kids Radio, hè? En dan beantwoorden we ze wel. Mevrouw Suiker, u gaat veel te snel en de tijd is op. Het volgende programma zit te wachten. Nou, hartstikke. Zeg maar dag tegen
1: mensen. Dag!
0: Dag allemaal! U moet me niet zo voor het blok zetten.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Mensenvlees.
3: Kika keku. Kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt, vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
6: Zo, daar ben ik.
3: Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr, laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik.
6: Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Ah. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. De hele tovertuin kleurt in mooie bruine tinten. Het heeft iets gezelligs, iets leuks, iets feestelijks. Tante Berenboom krijgt een goed idee.
1: Zeg jongens, waarom verzinnen jullie niet een speciaal herfstfeestje voor vanavond? Met veel leuke bladerenslingers en wiegende lampjes in het donker. Zo vieren we dat het herfst is.
2: Oh, wat een fantastisch idee, tante.
3: Een herfstfeest, dat is toch superleuk?
4: En in het donker.
3: Oh, weet je wat? We geven een herfstspokenfeest.
2: Ja, goed idee. Dan gaan we ons als spoken verkleden. Iedereen moet als spook komen.
4: Buurpoes, molletje.
2: Oh, en jij natuurlijk, vlindertje.
4: We gaan niemand vergeten, hoor.
2: Tuurlijk niet. En spinnetje, die kan ook wat spannende spookwebjes maken.
5: Woehoe, spookwebjes.
2: Vlindertje, ga je het aan iedereen vertellen?
4: Ben je klaar, Pip? Ik bedoel, spookpip.
6: Ja hoor, griezelwoezel. 1, 2, 3.
2: Oeh. Wie ben jij, spook?
7: Ik ben het, Spookpoes.
2: Miauw.
4: Hé, hey, spookpoes.
2: Daar heb je spookmuis. Pinnetje, wat heb je hier mooi spookerig gemaakt?
8: Boe!
5: Waaah, molletje!
8: Nee. Ik ben gaaf spook. Snappen jullie? Gaaf spook.
2: Nou, iedereen is er, toch?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Kom jongens, dan gaan we tante en de wijze varen laten schrikken.
5: Miauw!
1: Wijze varen, ik ben moe. Ik ga maar eens slapen.
9: Nou, ik ook. Wel te rusten, hoor.
5: 1, 2, 3.
1: Wijze varen, wat was dat?
9: Scheer je weg uit de spoken. Ga terug naar jullie spokenplek.
2: Jullie spokenplek.
10: Ze trapten er mooi in.
2: Dat was echt goed.
10: Ja, we hadden ze echt te pakken, hoor.
8: Oh, een spook.
5: Ja, een
4: echo. Ga weg, eng spook.
2: Engeltje, maar je bent geen spook.
10: Oh, maar jij bent er natuurlijk ook nog. We waren je helemaal vergeten.
4: Sorry, Eltje, we zijn je niet expres vergeten. Maar je bent wel het beste echte spook.
2: Ja, omdat jij ons hebt laten schrikken. Jij bent superspook.
10: Echt wel.
0: Spoken of gespookt worden, dat is natuurlijk wel heel spannend. Gelukkig valt het allemaal reuze mee, want spoken bestaan niet. Al is het wel leuk om te doen alsof, met zo'n spokenfeest.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke

0: Salavi baby.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
3: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo.

0: lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt. Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes vol.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd.
2: Maar gelukkig heb ik er een truc voor.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos!
3: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd omdat ik het heel hard zong. Dag Vakir.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
4: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
3: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Wat krijgen we nou?
3: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Nou ja, zeg. Ja,
3: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht me op.
5: Rare snuiten. Wie zingt er nou? Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
6: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
6: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
6: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
6: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
5: In het bos, in het bos. Ga naar... Ah! Ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
5: Ga naar groot... Ah! Misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
5: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op. Groetjes van Ameline.

0: meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman Wanneer Sion.
2: Ik ben de Weerman van

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Zo, we zijn er!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Wee! Party, party.

0: schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Badiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. En... kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Badiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Badiet.
2: Oh, en schip ahoy, Badietjes.
3: Ik ben Hanne.
4: Ik ben Julia.
5: Ik ben Marten.
6: En wij zijn K3.
5: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
7: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Oh, Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Blopper de Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Oelai, la la la, ik word daar zo moe van la la la.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.
3: Big, we gaan beginnen.
1: Ik ben er al, Betsy.
3: En geen windjes laten deze keer.
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Big!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
3: Aha!
1: Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
4: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Dingenmolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

lekkere weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker met vandaag een weetje over een dier. En dan niet zomaar een dier, nee, een dier die ervoor zorgt dat we bij het ontbijt lekker een eitje kunnen eten. Ja, ik heb een weetje meegenomen over de kip. En dan wil ik het even niet hebben over de kip zelf, maar eigenlijk over dat eitje. Want daar is ook genoeg over te leren. Want misschien heb je het wel eens gezien bij het boodschappen meedoen, dat er verschillende soorten eieren zijn. En dat gaat dan vooral over hoe groot het ei is. Maar ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou die eieren allemaal verschillende groottes hebben? Nou, daar gaat het weetje over. Dan stel ik aan jou de vraag daarbij. Is wat ik zeg nou waar of niet waar? Mag er even over nadenken en daarna vertel ik natuurlijk het goede antwoord. Dus, komt-ie aan. Goed luisteren. Spits die oren. Het weetje over het ei. Want, is het waar of is het niet waar? Dat hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Ja, het zou zomaar kunnen. Is het waar of niet waar dat hoe ouder de kip is, hoe groter dan ook het ei is dat die kip legt? Met een paar seconden om over na te denken en die tijd gaat nu in.

0: Zo, dat was de nadenktijd voor dit weetje over kippen en over eieren. En dan vraag jij je natuurlijk af, ja maar Johan, wat is dan het goede antwoord? Nou, dat zal ik maar gewoon vertellen. Wat ik zei over de kip en het ei, dat is helemaal waar. Jazeker, hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Dus ja, grotere eieren komen van oudere kippen. En als kippen nog jong zijn, nou, als ze net als eieren leggen, dan is het natuurlijk maar fijn dat die eieren nog niet zo heel erg supergroot zijn. Dat was het weetje over het kip en het ei. Goed onthouden, want dit is een goeie om een keer te noemen als je een eitje eet bij het ontbijt. Ik weet zeker dat bijna niemand anders dit weetje weet.
1: Ergens in Drenthe.

0: Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij met DJ Johan een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even eens geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt hij nog een keertje. De superhit.
1: De Club van Samson van Samson en Marie is deze week de superhit bij Hallo Kids.

APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3 Bingo Molen.

Jazeker, het is hoog tijd voor muziek van K3 uit de Bingomolen hier in de weekendshow. Want in die Bingomolen zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes, die hoort dan weer bij een liedje van K3. En nou, dat kunnen dus allemaal liedjes zijn. Bijvoorbeeld hele oude liedjes van K3. Of hele nieuwe liedjes, populaire liedjes, onbekende liedjes. Echt van alles en nog wat staat dus op de bingokaart. Die hoort bij de Bingomolen. En dat is dus wel leuk, want ja, je weet dus nooit welk liedje van K3 er gaat komen. Dus even kijken, hoe ziet het eruit bij die Bingomolen? Nou, ik heb er even aan gedraaid en ik kan je zeggen, het zit helemaal door elkaar geschud. Als ik zo kijk in die Bingomolen, zie ik ook dat er een klein stapeltje in het midden is ontstaan. En bovenaan het stapeltje ligt balletje nummer 45. En het is al vaker gebeurd dat het balletje wat bovenaan ligt, dat ook echt uit de Bingomolen komt. Dus ja, misschien vandaag weer. Zou het nummer 45 worden? We gaan het zien. Ik ga eraan draaien. 1, 2. Nou. Kijk eens aan. Daar is een balletje. En zou het nummer 45 zijn? Even kijken. Het is geworden. Nummer 28. Nummer 28. Oftewel dus niet nummer 45. Even kijken. Nummer 28 hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Jodelee. En dat is persoonlijk een van mijn favoriete liedjes van K3. Heerlijk vrolijk, lekker veel energie. En ze jodelen erin. En jodelen vind ik zelf altijd heel leuk klinken. De dames van K3 kunnen dat ook zeker heel erg goed. Bij nummer 28 uit de K3 Bingomolen is dit K3 met Jodelee.

dat was weer een heerlijk liedje van K3 uit de K3 Bingo Molen. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Ik zou bijna willen zeggen dat K3 alleen maar goede nummers maakt. Nou, het blijft horen bij die K3 Bingo Molen.

Ja, ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik ieder weekend een lekker spelletje weg om met z'n allen samen te kunnen doen. En ook dit weekend heb ik weer een spelletje klaar liggen. Het is het spelletje Peperito, gemaakt door een megableu. En het is een spelletje wat helemaal in het teken staat van kaas. Dus houd jij wel van kaas? Nou, goed nieuws, dan is dit spelletje echt wel iets voor jou. Want in dit spelletje hebben we een hele grote kaas en we hebben een muis, het muisje Peperito. En die zit verstopt in die kaas. Want ja, je weet het misschien wel, muizen die houden ook wel van kaas. Dus ja, die wil die kaas helemaal voor zichzelf houden. Maar goed, jij wil natuurlijk ook wel een stukje kaas. En hoe gaat dat? Nou ja, dat moet dus goed gaan. Jij moet dus de kaas een beetje stelen. Maar Peperito, het muisje, die probeert dat tegen te houden. Dus, klinkt dat leuk? Dat is hoe het spelletje Peperito gaat. Een spelletje voor echte mensen die dus heel erg veel van kaas houden. En dat spelletje kan dus van jou zijn. Wat moet je daarvoor doen? Het is niet heel moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen? Dan zie je daar de weekendshow met ook al een plaatje van het spelletje Peperito daar er alweer bij. En op die pagina moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Is het waar of is het niet waar dat in Nederland de meeste kaas nog steeds op brood wordt gegeten? Ja, is het waar of is het niet waar dat in Nederland de meeste kaas op brood wordt gegeten? Daar mag je even over na gaan denken. Je hebt het hele weekend er nog voor. Mag het doorgeven op dus hallokidsradio.nl op de prijsvraag. En wie weet, hoor jij dan maandag wel dat jij de winnaar bent van dit hele weekend? Want ik heb er maar één keer het spelletje. Maandag hoort degene of die gewonnen heeft. Met dus nog één keer de prijsvraag. Is het waar of is het niet waar dat in Nederland de meeste kaas op brood wordt gegeten?

Lekkere muziek op Hallo Kids Radio. En over lekker gesproken, nou, wat ik vanavond ga eten, nou, dat is absoluut heerlijk. Dat is echt heerlijk lekker. Een van mijn favoriete dingen om te eten. En dat is heerlijk een pizza. Dus ja, mochten jullie nog aan het twijfelen zijn wat jullie kunnen gaan eten vanavond, nou, dan bij deze. Ik ga zelf voor pizza, want het fijne van pizza vind ik, je kunt er van alles op gooien. Dus als je een keer zin hebt in een beetje ongezond eten, nou, ja, dan gooi je allemaal ongezond dingen op de pizza en is er nog steeds een pizza. Of als je een keer zin hebt, nou, ik heb vandaag wel zin in iets gezonds. Nou ja, dan begin ik gewoon met de pizza, maar gooi ik er dan heel veel groente op, een beetje spinazie erbij. En dan heb je ook nog steeds een heerlijk Italiaanse pizza. Dus, dikke tip voor mij. Ik ga er vanavond voor een heerlijke pizza, denk ik.

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

broodjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja. In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Frosty King, what's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: kalm aan.
1: Dit is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: stamp je voeten op de grond. Laat je armen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja. Een feestje?
0: Jongens, meisjes.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Raponsje. Ergens midden in een bos stond een oud huis met een hele hoge toren. Om dat huis lag een geheimzinnige tuin met daaromheen een bouwvallige muur. Hier en daar hadden dikke takken van wilde struiken de stenen zo ver uit elkaar gedrukt dat de muur op sommige plaatsen was ingestort. Het leek net of daar niemand meer woonde. Daarnaast lag een smalle tuin met een klein sober huisje. In dit huisje woonden een man en een vrouw. Die vrouw was erg ontevreden en jaloers. Ze wilde alles hebben wat ze zag. Ze hadden geen kinderen. Niet omdat ze die niet wilden, maar omdat ze er gewoon niet waren. Op een dag stond de vrouw weer eens nieuwsgierig uit het raam te turen naar de tuin van de buren. Ze zuchtte en zuchtte en zuchtte.
1: Wat ben je nou weer aan het zuchten? En wat zie je nu weer dat je graag zou willen hebben?
2: Ach, van nature ben ik een tevreden vrouw, dat weet je.
0: De man verslikte zich bijna in zijn thee, want zijn vrouw was nooit, maar dan ook nooit tevreden.
2: Maar die veel te grote tuin van dat rare oude mens van hiernaast ziet er prachtig uit met al die bloemen en groenten. Kijk, daar bijvoorbeeld staat de heerlijkste en fijnste Rapunzel die ik ooit gezien heb. Ach, lieverd, zou je daarvan niet eens wat bosjes voor mij kunnen plukken? Dat merkt ze vast niet en er staat toch te veel voor haar alleen.
0: De man wist inmiddels al dat het geen zin had om zijn vrouw tegen te spreken, dus beloofde hij 's nachts om wat te gaan halen. Helaas, toen zijn vrouw de volgende dag de Rapunzel met smaak in haar eentje gulzig weg zat te werken, was dat niet genoeg en wilde ze meer en meer. Dat ging zo 3 nachten door. Maar de 4e nacht ging het mis. De vreemde oude buurvrouw had al lang gezien dat er steeds Rapunzel uit haar tuin verdween en was op onderzoek uitgegaan.
2: Zo, dus daar blijft mijn Rapunzel. Het is niet te geloven dat de buren gewoon mijn groenten stelen. Hoe haal je het in je hoofd, buurman?
1: Werkelijk, het spijt me. Ik weet dat het slecht is, maar u kent mijn vrouw niet. Die blijft maar zeuren en zeuren en zeuren als ze eenmaal iets ziet wat ze graag wil hebben. Ik heb geen leven meer.
2: Dacht je nou echt dat je het daarom ongevraagd uit mijn tuin mag stelen? Werkelijk? Maar luister, ik weet het goed gemaakt. Je vrouw krijgt zoveel Rapunzel als ze wil. En in ruil daarvoor krijg ik jouw dochter.
0: De man zei meteen dat het goed was, want hij dacht, nou, ik heb toch geen dochter, dus hoef ik niks te geven en heeft mijn vrouw niks meer te zeuren.

0: Een jaar ging voorbij. De vrouw was inmiddels al die Rapunzel beu. Bovendien had ze een nieuwe bezigheid. Kleertjes breien voor haar kindje dat elk moment geboren kon worden. Een paar dagen later was het zover. De vrouw baarde een prachtige dochter. Eindelijk leek ze echt tevreden en gelukkig. Toen er plotseling door een oude vrouw met een kronkelige stok op de deur werd geklopt.
1: Oh, dag, buurvrouw. Wat leuk dat u naar onze dochter komt kijken.
0: Plotseling herinnerde hij zich weer de belofte die hij had gedaan aan de oude buurvrouw. Hij kreeg de schrik van zijn leven toen de oude vrouw hem met priemende ogen indringend aankeek en heel hoog en gemeen lachte. Hij zag het nu pas, voor het eerst helder en duidelijk. Deze oude vrouw was een echte toverkol. Uit haar grijnzende mond met nog maar een paar gele tanden klonk een krassende stem.
2: Maar buurman, dat is toch mijn dochter? Dat weet je toch? Je weet toch wat je beloofd hebt? Ik neem haar mee en verzorg haar goed.
0: Toen de wanhopige ouders beschermend voor het wiegje van hun dochtertje gingen staan en riepen dat ze nooit en te nimmer haar zouden afstaan, gebeurde er iets verschrikkelijks. De oude toverkol veranderde de man en de vrouw in twee prachtige bosjes Rapunzel.
1: Maar alsjeblieft, buurvrouw, wat doet u?
0: Ze plantte ze in de voortuin en liep weg met het kleine meisje in haar armen.
2: Ik noem jou Rapunzel. En vanaf nu ben je van mij.
0: Jaren gingen voorbij. En Rapunzel werd mooier en mooier. Ze had goudblonde haren die, als ze niet in een vlecht zaten, meters achter haar aansleepten. Op een dag besloot de toverkol Rapunzel op te sluiten. Want binnenkort zou ze 18 jaar worden en zou ze kunnen besluiten om haar eigen weg te gaan. En dat wilde de toverkol niet. En daarom sloot ze Rapunzel op in de toren zonder deuren en trappen en met maar één klein raam. Elke avond ging de toverkol langs om haar wat te eten te brengen. Ze ging niet op haar bezem stil, als je dat zou denken. Nee, ze ging onderaan de toren staan en kraste dan...
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: Als ze dat geroepen had, verscheen er een hele lange vlecht uit het raam. En daarlangs klom ze dan naar boven.

0: Ook dat ging zo weer jaren en jaren door. En niemand die het zag of wist. Tot er op een dag een reiziger langskwam op een prachtig wit paard. Het was een hele rijke en belangrijke man. Dat zag je zo. Hij stond verbaasd te kijken hoe die oude vrouw met haar kromme benen langs die vlecht naar boven klom. En zei bij zichzelf...
1: Heel vreemd. Dat moet ik eens beter bekijken. Wie zou daar in die toren zitten?
0: De volgende ochtend kwam hij terug en ging onderaan de toren staan roepen.
1: Meisje! Meisje! Laat je mooie vlecht eens neer!
0: Hij klom langs de vlecht naar boven en daar zag hij het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Rapunzel schrok hevig toen ze de knappe prins door het raam naar binnen zag stappen. Maar ze keken elkaar aan en waren op slag verliefd.
1: Wil je met me trouwen?
2: Ik zou heel graag willen, prins, maar hoe kom ik hier weg?
1: Ik heb een plan. Morgen neem ik je mee. Voor nu laat niets merken. Tot morgen, Rapunzel.
0: De prins ging weer langs de vlecht naar beneden en gaf nog een laatste handkus. Rapunzel had nog maar net haar haar binnengehaald toen de toverkol onderaan de toren stond te roepen. Oeh, dat ging maar net goed.
3: Rapunzel, Rapunzel, laat je mooie vlecht eens neer.
0: De toverkol klom naar boven en keek Rapunzel doordringend aan. Ze deed net of ze niet zag dat Rapunzel bloosde, maar nam zich voor eens wat beter op haar te letten. De volgende dag kwam de prins weer terug en vroeg aan Rapunzel om haar mooie vlecht weer neer te laten. Eenmaal in de torenkamer vertelde de prins zijn plan.
1: Dit is mijn plan. Ik knip je vlecht af en hang die aan het venster. Zo zal die toverkol te laat merken dat je weg bent. Kom, je mooie vlecht zit nu vast aan het venster. Ga jij eerst naar beneden. Ik heb hier nog wat belangrijks te doen.

0: Terwijl Raponsje naar beneden klauterde, begon de prins enkele planken van de vloer los te maken. Daaronder was niks. Wel 100 meter niks. En daarna een diepe put met water. Zo, dacht hij, dat houdt die oude toverkol wel even bezig. Ze zal denken dat Raponsje naar beneden gevallen is en zal haar dan niet meer zoeken. Maar zover kwam het niet. Want net toen de prins naar beneden wilde gaan, klom de toverkol naar binnen. De prins nam een snoekduik en kon nog net de vlecht van Raponsje pakken. Vliegensvlug ging hij ook naar beneden en samen met Raponsje ging hij op zijn paard zo snel als de wind op weg naar zijn kasteel. Een vreselijke toverspreuk werd vanuit de toren gegild. De toverkol stond te stampvoeten van woede. De planken kraakten onder haar gewicht. En ja hoor, daar ging ze. De diepte in. Wel 100 meter in het niks. En toen in de diepe put met water. Ze probeerde nog wat te toveren onderweg. Maar het hielp allemaal niets. Ze viel en bleef vallen. Maar helaas voor haar kunnen toverkollen niet tegen water. Dus toen haar billen het water raakten, losten ze op in een klein wolkje rook.
1: Hoe heet je eigenlijk?
2: Raponsje.
1: Raponsje, trouw met mij en word koningin van mijn land.
2: Als ik nooit meer Raponsel hoef te eten.
0: En ze leefde nog lang en gelukkig.

0: dankje. Kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? We moeten wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.
1: Ja, het scheelt je natuurlijk ook een heleboel borstelen elke dag.
0: Ja, daar zeg je wat. En wat dacht je van shampoo? Schuimspeltjes.
2: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
5: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo. We zien bij Marissa en Sarah.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Hey! Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Bye. Ik hou echt van jullie. Doei.
1: Ga zo door, hè.
2: De Club van Samson en Marie is deze week de superhit bij Hallo K.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
2: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
3: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
4: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
2: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
4: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
4: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
2: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
3: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
2: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
3: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
2: Kan dat geen kwaad?
3: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
3: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haar spreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
4: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij!
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
4: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
5: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
4: En toch wil ik het weten.
5: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land en waar nog jaren later over werd gepraat.

0: eens op, zeg. Ik moet er zelf van gapen. Opstaan nou.
1: Oké, papa.
0: Word nou eens wakker.
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Wakker worden.
2: Meer dansen, minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan wordt een feestje!

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Margit.
2: En groetjes Vera.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: vinden jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

day. Dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Tonis.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen. Tonis.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.